Jij wil gewoon het beste voor jezelf. Ik heb de afgelopen tijd voor je gevochten. En jou zien lachen is het enige dat telt. Ik snap wel dat die liever een leraar heeft, een advocaat of een arts.